0: Gisteren niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik word altijd knalrood. Dus als ik als een soort kreeft hier op vier poten en twee scharen binnenkom wandelen, dan weten jullie genoeg.
2: En als je gewoon je gebruikelijke lijkwit bent, dan heb je niet meer uit geweest.
1: Ja. Blijf je bezig, Ramin?
2: Nee hoor. Ja, enorm veel zin in.
1: En de brandweer is vannacht gealarmeerd voor een flinke brand, over hitte gesproken. Er stond een stapel fietsen in de fik, gebeurde aan de Koekoekstraat in Leiden-Dorp. De brand ging ook nog gepaard met een paar ploffen en knallen. Dat zijn waarschijnlijk de fietsbanden die ontploften. Nou ja, daardoor stond de hele straat natuurlijk op straat. Iedereen wilde even kijken wat er aan de hand was. Ik vind het sowieso knap dat er allemaal fietsen op elkaar zijn gegooid of gelegd. En dat die toen dan in de brand zijn gegaan. Ik vind het überhaupt knap dat fietsen branden. Want volgens mij is het allemaal metaal.
2: Ja, dat er dan dat iemand met voorbedachte raden dan misschien wel zoiets heeft gedaan. Dus van even allemaal fietsen verzamelen. Misschien is het wel een soort van protestje van al deze fietswrakken die bij mij in de straat staan. De gemeente haalt ze niet op. Weet je wat? Ik leg ze lekker op straat bij elkaar neer. Ik zet ze in de hens.
1: Ja, ik vind er wat van.
2: Ik vind er zeker wat van.
1: Dus niet handig. En gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Brink op de vingers getikt. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio twee gemeenten te weinig of zelfs helemaal geen asielzoekers opvangen. Daar hadden we natuurlijk van de week al over. Het gaat om Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude. Maar andere gemeenten in onze regio scoren juist boven hun verplichting. Waarbij Wassenaar, dankzij de grootschalige opvang in het AZC in Duinrel, ruim 600% van hun verplichting uitvoert.
2: Ja, dus wat dat betreft voor alle gemeentes waar wij als Centraal Plus het voor doen, is het gemiddelde boven gemiddeld, ja.
1: Ja,
2: maar dus dat komt allemaal door Wassenaar.
1: Ik snap dat als je bijvoorbeeld een Zoeterwoude bent met 8000 inwoners ongeveer, of iets meer inmiddels, maar dat je ten opzichte van bijvoorbeeld een Leiden, kijk, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen tegen Leiden, joh, vang er voor ons, 50 meer op en wij betalen daar dan voor of zo, want ze krijgen er wel geld voor. Ik denk dat je het zo een beetje moet doen. Je kan niet in elke gemeente, ja, Zoeterwoude moet er dan 62 opvangen. Dat je dan een iets gaat bouwen voor precies 62 mensen, omdat het zo moet. Nee, ik denk dat je dat een beetje moet uitruilen. Alleen, wat je
2: 62
1: nu dus ziet,
2: mensen is die ergens moeten wonen, is echt dan heel veel, een flink gebouw. En dan moet je ook allemaal sanitair en andere dingen om gaan regelen.
1: Ja,
2: ik kan me voorstellen
1: dat
2: een kleine gemeente zoiets niet paraat heeft.
1: Nee, en ik snap bijvoorbeeld een Leiden, die vangt nu al 837 mensen op. En die moeten er dus 573 opvangen. Die vangen er 264, ja, te veel, hè, even tussen aanhalingstekens, te veel op. Dus ja, dat zou je natuurlijk kunnen uitruilen met Zoeterwoude. Maar ik weet niet precies hoe dat zit. Of ja, dat kan.
2: Moet zij een keertje met elkaar gaan babbelen.
1: Ik denk dat die contacten er wel zijn.
2: En we nodigen ze uit morgen in de show, naast elkaar, hier.
1: Wie weet. En het KNMI stopt met temperaturen. Of nou ja, stoppen. Ze gaan, kijk, als het dan een zomerse dag is, hè, het wordt 31 graden. Dat je denkt, ja, wat betekent dat nou? Nou, dat het warm wordt.
2: Ja.
1: Maar is het dan heet of is het blafheet? Nou, dus komen ze tegenwoordig met een soort hittekracht.
2: Ja, maar die hittekracht wordt dus berekend met een bepaalde, dus luchtvochtigheid, wind. En,
1: ja, de hele shebang.
2: Dus een hele shebang om een soort van die gevoelstemperatuur te krijgen.
1: Ja.
2: Maar waar gaan dan de gemiddelde Nederlander bij de koffieautomaat nog over hebben? Want normaal gesproken is het, ja, warm, hè? Ja. Ja, maar het is ook zo drukkend. Ja, ja, ja.
1: Ja, maar het is wel anders warm dan in Spanje.
2: Ja, het is anders warm dan in Spanje, ja, hoor. Het is hier zo benauwd altijd
1: gelijk. In Spanje lig je de hele dag gewoon in je hangmat te relaxen. En hier moet je gewoon aan de bak. Ik denk
2: maar in Turkije heb ik 42 graden meegemaakt. Ja, dat was prima. Ik kon gewoon nog tennissen. Dus dan heb je dat hele gesprek is dan weg. De KNMI heeft dus dat koetjes-kaltjes verhaal weggehaald.
1: Nou, gelukkig zijn wij er om even wat spraakmakers te doen. En dat je bij de koffiemachine nog wat te ouwe hoeren hebt. Dus nou, dan nemen we die taak wel op ons.
2: Vooruit.
1: En dan doen we dan niet de hittekrachtcijfer, maar het
2: hittekrachtcijfer. Met gewoon wat zijn de beste tracks.
1: Oh ja, doen we dat. Over tracks gesproken. We moeten nog even de 1 seconde ronde oplossen. Je hoort over een minuutje 1 seconde van een liedje. En nou ja, dan hoor je. Nee, je hoort nu. Hoor je 1 seconde van een liedje. En over een minuut hoor je de hele plaat. Maar welke is dit dan?
3: Boven.
1: Maar er zit dus nog iets voor.
2: Ja, je hoort deze gozer dus.
1: Ondersteboven.
2: Ondersteboven, inderdaad.
1: Is het ondersteboven?
2: Ja, dat is wat hij helemaal wil zingen. En ja, hoe deze heet, dat hoor je straks.
1: Ja. Dat was een hint trouwens.
2: Was dat niet zo subtiel? Maar?
1: Straks in de show. Nederlandse ouders maken zich steeds meer zorgen over wat er omgaat in het hoofd van hun kind. Uit het nieuwe COPPI-rapport blijkt dat veel ouders worstelen met emoties, stress en mentale druk bij kinderen. Daar gaan we het over hebben. En Piet Heijn van de Ploeg komt er langs. Organisator van de popquiz in Zoeterwoude. Die staat helemaal in het teken van 750 jaar Zoeterwoude. Dat en nog heel veel meer in deze editie van De Ochtendshow.
2: En dan is die oplossing. Ja, je net zei het per ongeluk al keihard.
1: Hoe?
2: Ja, zo heet

0: voor Jack en Hello Black met In My World. Tevoren Niels Sonheimers Montreal met hoe Rabin. Ja. We hadden gepland om even de poll te doen.
1: Ja.
0: Maar ik lees net iets online. En dat gaat dus over leaseauto's. En wij kwamen in een soort discussie terecht net.
2: Nou, discussie. Ik probeer een beetje te verklaren waar het vandaan zou komen.
0: Ja, een leaseauto op benzine mag vaak nog bij een wat kleinere werkgever. Maar er dreigt een soort brandstofboete te komen. En ik begon tegen jou. Ja, bijtelling en 1% cataloguswaarde. En je zit mij toch een partij appelig aan te kijken. Dat ik dacht van...
2: Ja, ik ben wat dat betreft een oude lul. Ik koop een auto van geld dat ik heb. En dan ga ik naar een persoon toe en zeg ik, dat doe mij je auto.
0: Ja.
2: En dan zegt hij, doe mij 5000 euro. Dan geef ik 5000 euro, dan heb ik een auto.
0: Ja.
2: Klaar.
0: Nee, begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel leaserijders in Nederland. En
2: ja, daarom snapte ik er niks van. Dus nee, moest ik even uitleg voor je
0: nou ja, een brandstofauto of een hybride auto leasen wordt vanaf 2027 een stuk duurder voor de baas. Dus niet voor de werknemer zelf. Hè. Dat met dat bijtelling zo even buiten beschouwing laten. Maar bij 1 januari komt er een soort brandstofboete voor nieuwe leasecontract. En daarmee wil de overheid de overstap naar elektrisch rijden verder stimuleren. Nou, stel je hebt een autootje van 35.000 euro. Dat is de catalogische prijs. Die huur je, die lease je voor, weet ik veel, 500 euro. Dan komt er een soort brandstofboete van 350 euro per maand bovenop. Nou, dat wordt dus voor de kleine werkgever natuurlijk echt onbetaalbaar.
2: Ja, dan wordt het een flinke prijs die er dan bovenop komt. Dan dacht ik ook van, is dat dan misschien ook gelijk een soort van intensivering? Om te proberen dus mensen überhaupt geen autootjes meer te hebben op die manier.
0: Nou ja,
2: want er zijn ook, ik weet ook wel van mensen, en als jij zit te luisteren, dan ben of ken jij misschien ook wel iemand die een autootje op de zaak hebt en dan met een hele losse benedenering dat voor werkgever dingen hebt.
0: Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk. Je hebt nu. Je projecteert het nu op één kleine groep en niet over een.
2: Nee, groep. Precies. Maar dus dat zou ook kunnen. Dat misschien dat de bedoeling is. Dat ze denken van nou, iedereen die eigenlijk in de overheidsopinie onnodig een zakenauto heeft.
0: Ja.
2: Dat we dat dan gaan bestraffen. Ja,
0: ze zeggen dus dat het de bedoeling is om de overheid, om de overstap naar elektrische rijden verder te stimuleren. Maar dat zie ik dus ook niet gebeuren. Want binnenkort gaat de wegenbelasting voor de elektrische auto's gaat omhoog. Althans, de korting gaat er vanaf. En een elektrische auto is gemiddeld zwaarder. En in Nederland doen we dat per gewicht. Dus ja, je gaat gewoon met je elektrische auto, kleine elektrische auto, ga je dus gewoon echt wel fors meer betalen.
2: Ja, dus dat maakt het lastig. Want je kan ook zeggen betalen per uitstoot. Maar ja, dan is het weer niet helemaal netjes tegenover mensen die net een hele zware auto rijden. En daar dus eigenlijk veel meer impact hebben op het wegdek en veel meer onderhoud behoeven.
0: Ja,
2: dan mensen
0: maar hoe ga je dat dan mee? We hebben natuurlijk al een dieseltax. Dus ja.
2: Nee, je zou dus niet willen veranderen, want nu betaal je ook per gewichtsklasse.
0: Het blijft, het is natuurlijk aan de ene kant de melkkoe van de overheid, hè, wordt wel eens genoemd. Dus je betaalt overal belasting en btw op. Maar aan de andere kant, iedereen heeft er mee te maken.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel ook, bijna iedereen kiest ervoor om dit als primair ding te doen. Want het staat je natuurlijk ook vrij om... om dan lekker te fietsen of andere dingen te regelen. Dus het is wel vervelend als jij je leven hebt ingericht op de automobiel.
0: Nou, maar heel veel mensen hebben het ook nodig. En als jij, als jij verkoper bent bij een of ander bedrijf, je moet langs allemaal andere bedrijven, dan heb jij gewoon een leaseauto. Alleen de baas die gaat nu dus extra betalen.
2: Ja.
0: Veel meer. En dat moet wel ergens vandaan komen.
2: Ja, maar als jij dan mag de baas of beter verdienen, of je gaat maar gewoon lekker teams callen en dan ga je zomaar verkopen.
0: Ja, maar je kan niet. Nee, maar als je in de buitendienst werkt, kan je natuurlijk niet via teams.
2: In de
0: teams.
2: Buitendienst niet, maar dan is jouw beroep ook jezelf verplaatsen.
0: Ja.
2: In de logistiek vind ik het heel logisch.
0: Ja, nee, de logistiek. Maar als je verkoper bent en je gaat naar een... je verkoopt badkamers of zo aan bedrijven. Dan moet toch die bedrijven langs om gesprekjes aan te knopen?
2: Ik kan toch ook gewoon bellen?
0: Nee, ja, maar dat zo werkt dat niet. Je moet natuurlijk langs.
2: Nou, als je gewoon goede badkamers hebt, dan weten mensen jou wat te vinden.
0: Hoe komen we nou weer bij badkamers?
2: Hoef je geen reclames te maken.
0: Hoe komen we nou weer bij badkamers? Wat een gesprek dit weer. Nou ja, in ieder geval vanaf 2027 dan gaat er dus in ieder geval wat veranderen. Laten we het vooral zo meteen hebben over de poll. Want die is wel heel interessant. Dat is volgens mij ook nog wel een discussiepuntje. Hè?
2: Ja, maar met name inderdaad, wie moet dit gaan doen? En wat die poll inhoudt en wie we daarmee bedoelen, hoor je straks.
3: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker.

0: Ed Sheeran en Azizam tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Het is de Centraal Plus ochtendshow met de poll van deze week. Rabin, we hebben weer een leuke vraag uitstaan.
2: Ja, als je naar centraalplus.nl gaat en je scrolt een klein stukje naar beneden, zie je altijd de poll. En vandaag luidt die: moet de gemeente Leiden ingrijpen in het smartphone en social media gebruik van jongeren?
0: Ik vind het vrij bijzonder.
2: En dan zijn de antwoordopties zijn dus ja, jongeren hebben meer bescherming nodig. Of ja, maar vooral via begeleiding en voorlichting. Of nee, jongeren en ouders moeten het lekker zelf uitzoeken.
0: Nou, ik vind vooral dat de vraagstelling is: moet de gemeente ingrijpen in het smartphone en social media gebruik van jongeren? Ja, ik zie de rol van de gemeente daar niet in. Want die moeten alles al regelen. Die hebben al ruzie over parkeerplaatsen. Die moeten met de jeugdzorg van alles regelen. Ja. Die moeten het vuilnis ophalen. De hele shabam. En dan moeten ze ook nog even, hoe gaan ze dan smartphone en social media gebruik van jongeren beperken?
2: Ja, dus wat die dan zouden moeten doen in het aantal regels of zou ik ook niet precies weten wat dan precies inderdaad de gemeente daarin moet doen. Maar dat er iets kan gedaan worden aan smartphone en social media gebruik voor jongeren, daar vind ik wel een voorstander van. Dus ik snap ook goed dat er twee keer ja staat en ik snap ook heel goed dat er dus een beetje een tweedeling is.
0: Ja, het is trouwens de antisociaal. Antisociale media. Ze zijn geen sociale media.
2: Nee, je wordt er niet meer zo sociaal van eigenlijk.
0: Nee, het enige wat wel leuk is de ochtendshow op Centraal Plus.
2: Dus daarom zijn ook de getallen een beetje gelijkend. De ja, maar vooral via begeleiding geniet het minste stemmen met 27% op dit moment. Maar 35 en 38% zijn dus de ja, jongeren hebben meer bescherming nodig. Voor mensen die misschien de eerste optie dachten, ja, ben ik mee eens. Maar dan ging iets verder lazen. Nee, voor jongeren en ouders moeten het zelf bepalen. Dat zijn ook weer 38%. Dus ik snap wel waar het vandaan komt.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Hey Rabin, wat gaan we draaien?
2: Please, please, please, van Sabrina Carpenter.
0: Goed hoor.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Buitenblad De Vliet in Leiden is deze week op meerdere dagen extra lang geopend vanwege het warme weer. Dat meldt Stichting Sport in Leiden, die het zwembad beheert. Normaal is het buitenbad op werkdagen open in de ochtend en aan het einde van de middag. Op dinsdag, donderdag en vrijdag blijft het zwembad de hele dag geopend, van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Vandaag gelden wel de normale openingstijden. Koningin Maxima heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Het onderzoeksinstituut viert dit jaar het 175-jarig bestaan. Tijdens het bezoek sprak Maxima met onderzoekers over projecten rond koloniale geschiedenis en de invloed daarvan op de huidige samenleving. Het KITLV onderzoekt onder meer thema's in het Caribisch gebied, Zuidoost-Azië en Nederland. Koningin Maxima is sinds 2005 beschermvrouwen van het instituut. In Sportpark De Leidse Hout wordt zaterdag het NK Teams Atletiek gehouden. Bijzonder is dat mannen en vrouwen dit jaar voor het eerst samen strijden in één gezamenlijk klassement. 13 atletiekclubs uit het land doen mee aan het kampioenschap. Dat wordt georganiseerd door Leiden Atletiek. Op verschillende onderdelen kunnen de punten worden verdiend voor het totaalklassement. Namens Leiden Atletiek komen onder andere Nederlands kampioenen Noah Schutte, Veerle Bakker en Glenke Antonia in actie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Eerst wolkenvelden en wat minder blauw, maar het blijft wel droog. In de loop van de dag komt er wat meer zon. En de wind is niet al te sterk, maar kan aan de kust soms toch vrij krachtig zijn uit de noordoostelijke richting. Minder puffen vandaag, maar wel lekker. Het wordt ongeveer 23 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files in de Groot-Leidse regio. Begin op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 5 kilometer file, daar doe je er 3 minuten langer over. En de N446 Ter Aar richting Leiden. Tussen de aansluiting met de N207 en Woubrugge. 2 kilometer vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: en Anne-Marie en Friends. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Nederlandse ouders maken zich steeds meer zorgen over wat er omgaat in het hoofd van hun kind. Uit het nieuwe Koppie-rapport blijkt dat veel ouders worstelen met emoties, stress en mentale druk bij kinderen. Meer dan een derde geeft zichzelf een onvoldoende als het gaat om het begrijpen van de gedachten en gevoelens van hun zoon of dochter. Nou, even bellen met Geert Pelsema van Super Chill. We gaan het hebben over het onderzoek, de mentale druk die kinderen steeds vaker ervaren. En ook over het nieuwe Doe-dagboek op avontuur in je koppie, waarmee kinderen en ouders samen stap voor stap leren omgaan met emoties en gedachten. Geert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ouders geven zichzelf gemiddeld een 6,8 voor het begrijpen van hun kind. Dat is best laag, hè?
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel erg begrijpelijk. Want iedereen zou volgens mij wel de glazen bol willen hebben om te weten wat er allemaal omgaat in dat koppie. Maar dat is helaas nog niet zo het geval. Dus het blijft natuurlijk vaak een beetje gissen. En dat blijkt uit dit onderzoek ook wel weer naar voren komen.
0: Ja, en waar komt die onzekerheid bij ouders vandaan?
1: Wat wij zelf zien vanuit Super Chill is dat ouders willen heel graag weten wat er omgaat in hun kind. Maar ze lopen soms ook gewoon vast bij de vraag, hoe was het op school? En dan krijg je het welbekende antwoord, prima. Ja. En dat was het einde van het gesprek. Ja. Dus ouders willen het wel, maar missen soms net even de tools of bepaalde vaardigheden om door die prima heen te breken.
0: Ja,
1: en ik denk dat daar een hele mooie kern zit.
2: Dat is toch een beetje een kleine skill issue van de ouders. Als je de meest open vraag ter wereld stelt, krijg je ook het meest open antwoord ter wereld, toch?
1: Ja, maar goed, ik denk dat kinderen misschien ook wel het meest lastige publiek in die zin is. Dus,
0: dat is ook wel best wel hard. De wereld verandert ook, hè? Hebben kinderen tegenwoordig meer mentale druk? Of praten we er gewoon meer over?
1: Een beetje van beide. Dus het is de levens en leventjes van kinderen zijn natuurlijk gewoon echt drukker geworden. Er komt meer op en af. School is drukker geworden, meer huiswerk. Het stopt ook niet, wat we natuurlijk zelf als volwassenen ook zien. Vroeger ging je naar huis, naar je werk en stopte het. Nu gaat natuurlijk die telefoon met alle e-mail en alle berichten gewoon door. En voor kinderen is dat natuurlijk met technologie ook zo. Dus er zit veel druk om te presteren, of het nou op school gaat of met sport. Dus er zit gewoon weg meer druk. Ja. Maar gelukkig wordt het ook meer besproken. En daar is natuurlijk wel van, dat is de eerste stap al. Dus het is een beetje van beide in die zin.
0: Kids hebben een druk hoofd. Hoe ziet dat er dan uit, zeg bijvoorbeeld bij een kind van 8 of zo? Hoe kan je dat dan zien?
1: Ja, het grappige is dat als volwassenen kunnen natuurlijk, zeker niet iedereen, maar over het algemeen iets beter omschrijven wat in ons omgaat. Als kinderen overprikkeld zijn in die zin, kan het zich ook uit tot buikpijn.

0: veerkracht is al een spier. Dus je kan het ook trainen. Dus door het gewoon vaker te doen en ook blootgesteld te worden aan bepaalde prikkels of emoties, leer je er vervolgens ook beter mee om te gaan.
1: Ja, want jullie hebben al een app, de app Superchill, al meer dan 200.000 gezinnen bereikt. En jullie hebben nu een boek ontwikkeld, dat heet Op avontuur in je koppie. Wat gebeurt daarin precies?
0: Het boek is het is een soort doe-dagboek waar er geen slotje op zit. Het is juist een open gesprek met je ouders. En het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. En het is gebaseerd op de theorie van Ungar, een wereldwijd bekende Canadese onderzoeker op het gebied van emotionele veerkracht. En we hebben daar verschillende thema's gepakt. Dus dan kan je denken aan gevoelens en emoties, prikkels, zelfbeeld, ook positief denken of lekker in je vel zitten. En in die 100 dagen waar je in dit boek doorheen gaat, dus het is een soort journal, doe-dagboekje voor kinderen die zin, zitten allemaal hele kleine oefeningetjes. En op basis van die thema's die ik net noemde, ga je eigenlijk elke dag reflecteren op wat er in je omgaat. En dat is ook van, door die verschillende thema's noemen we het ook, ja, het is ook echt op avontuur in je kopje, omdat je jezelf steeds beter leert kennen op basis van die thema's.
1: Ja, het is inderdaad leren, hè, wat je al zegt, je leert jezelf kennen.
0: Exact. En dat is hopelijk een skill die voor het leven bij je blijft.
1: En wat is één simpele tip waarmee ouders die nu luisteren nu vandaag al mee kunnen beginnen?
0: Je kind gaat er zelf om vragen als je er maar mee start. Kijk. En dat zien we namelijk ook steeds vaker van, krijg ik hier van een ouder door. Van ook als je de app gebruikt en check je mijn emotie. Dat is ook elke dag, hebben we hier ook een aantal emoties gedefinieerd waar het kind uit kan kiezen. Zeg maar van hoe voel ik me vandaag? En die ouder die had strijd thuis. Ik dacht, ja, dat is aan de hand. Ben je moe? Ben je boos? En toen ging ze superchill doen. En toen gaf het kind aan, ik ben zenuwachtig. En dat opende dus een gesprek voor die ouders. Maar waar ben je nou zenuwachtig over? Ja, ik moet morgen naar de tandarts. Oh ja. En dat was in één keer een soort van, omdat we proberen dat heel veel in te vullen natuurlijk. Een soort van, een beetje uit te filteren van wat is er nou gaande. En door die vraag eigenlijk vanuit een veilige derde persoon naar superchill gesteld wordt, krijgen ze ook een ander antwoord. En ik denk dat ouders heel erg gaat helpen. Dat ze een soort veilige derde persoon kunnen inzetten om beter in te gaan zien wat er ondergaat in dat koppie.
2: En dat is misschien wel een betere oplossing dan niet naar de tandarts gaan.
0: Dat denk ik wel, uiteindelijk wel, zeker. Ja. Dat is ook een veerkracht. Je moet er wel doorheen om het weer op te kunnen bouwen. Ja. Dus dat is het mooie juist eraan.
1: Noorder Geert Pelsma van Superchill over het nieuwe koppierapport en de groeiende onzekerheid van ouders over wat er speelt in het hoofd van hun kinderen. Meer informatie over het onderzoek en het doe-dagboek Op avontuur in je koppie vind je natuurlijk online. Geert, dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Dit is Centraal Plus.

0: Bella Kay en I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Even een tikje geven.
0: Komt wel al delete. Zoeterwoude bestaat 750 jaar en dat wordt niet alleen gevierd met geschiedenis, maar vooral ook met muziek. Zaterdag 26 september verandert de Eendekooi in Zoeterwoude Rijndijk in één grote poptempel. Tijdens een speciale editie van de popquiz van het Goede Hart XXL. En de quiz wordt georganiseerd door de mannen van Oekos Discohoek, die al sinds 2008 volle zalen trekken met hun muzikale kennisavonden. Ze begonnen in Café De Meester en ze komt dus een XXL-editie in de Eendekooi. Organisator Piet Heijn van de Ploeg in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb een poster voor mij op A3-formaat, dus die is goed zichtbaar.
2: Ja.
0: 750 jaar Zoeterwoude, zaterdag 26 september. Wat gaan jullie doen?
2: Nou, zoals je zei, wij doen al sinds 2008 popquizzen tot 40 teams in De Meester. En we dachten, we gaan dit keer voor deze speciale gelegenheid naar 60 teams. We gaan naar een grote popquiz doen. Voor iedereen.
0: 60 teams?
2: 60 teams is het idee in die sporthal. Ja, eens kijken of het lukt. En we doen het voor de Zoeterwouwers natuurlijk. En we gaan kijken of we het halen. We hebben een vredelijk grote, zeg maar, vaste club mensen die vaak komen. En daarom doen we het nu groter. Dan kunnen er ook mensen die er normaal niet bij zijn komen.
0: Kijk, super leuk. Hoe fanatiek worden mensen?
2: Nou, kijk, voor ons is het een spel. Het is leuk. Het is
0: voor jullie wel,
2: nu maar nog met een extra tintje, omdat het in verbinding met Zoeterwoude en 750 ja staat. En mensen worden behoorlijk fanatiek. Er zitten teams met Tipex, zeg maar, de foute antwoorden bij te werken.
0: Niet.
3: Oh, ja. ik dacht tandjes in te kleuren of zo.
2: Nee, die zitten echt op een boekje bij te houden van hoeveel fouten wij maken. Want ja, tuurlijk, wij kunnen het opzoeken van tevoren. Maar je maakt wel eens een klein foutje. Ja, dan word je er gelijk op geweest. Ja,
0: oh, fantastisch.
3: Ja. Ja, maar als dat het is. Dus er wordt niet gevochten, er wordt niet met pils gegooid. Het gaat allemaal netjes.
0: Je weet het
2: niet. Gaat allemaal netjes. Okay. Kijk, je kijkt ook elkaar na. Hè. Je doet een ronde en dan zeg je, oké, je geeft je formulier met antwoorden aan het team naast je.
3: Ja,
2: je
3: okay
2: concurrent. Ja. En die kijkt dan voor jou de antwoorden na. Kan je zelf daarna nog wel even kijken of het klopt. Maar ja, dus ja, het gaat op basis van vertrouwen.
3: Het blijft ook wel gemoedelijk, want bij fanatiek hoor je vaak, is dat soms een soort van excuus voor rellen, zeg maar.
2: Ja. Dat heb ik doe veel popquizzen, ook door de hele provincie, zeg maar dat hebben we nog niet meegemaakt.
0: En waarom werkt een popquiz nou nog steeds zo goed?
2: Nou, mensen vinden het leuk om muziek te horen en te raden. Je ziet hits, er is natuurlijk enorm populair op het moment. Mensen spelen het overal, van alle generaties. En mensen vinden het leuk om te horen. Oh, dat ken ik. En dan natuurlijk denken. En, oh ja, natuurlijk. Ik had het kunnen weten. Ja. En het brengt je terug naar waar je was toen die muziek speelde. Dat is bij hits er ook heel sterk.
0: Het roept herinneringen op.
2: Het roept zeker herinneringen op. En emoties daardoor. Want dat was toen ik in de brugklas zat en ik was verliefd op. Weet je, dat idee. Dat hoort bij muziek.
3: Dit wordt langzamerhand een soort van de Alzheimer-vrije generatie. Als we allemaal dit soort spelletjes blijven spelen.
0: Ja. Blijven lekker mentaal fit.
2: De popquiz als geheugensteun. Ja. Prima.
0: Deze editie draait om 750 jaar Zoeterwoude. Hoe verwerk je dat dan in muziek?
2: Nou, dat is een goede vraag. Dat is ook een klein beetje ludiek natuurlijk. We hebben in Zoeterwoude een grote bierbrouwer, dat is geen geheim. Nou, in de middeleeuwen, 750 jaar geleden, werd daar veel bier gedronken. Ook vaak in plaats van water.
0: Ja.
2: Want het was hygiënischer. Nou heeft die grote bierbrouwer in Zoeterwoude heel veel reclamedeuntjes gemaakt over de laatste 50 jaar. Nou, als je die nou eens een top 10 maakt, kijk, dan speel je die reclamedeuntjes. Heb je de connectie met bier, ook altijd onderdeel van de popquiz.
0: Ja.
2: En dan daarna natuurlijk.
0: Oh zo, dus het is wel een beetje zoeken, denk ik. Maar met genoeg creativiteit, dan kom je er wel.
2: Ja, en kijk, weet jij welke platen er afgelopen 20 jaar op nummer 750 hebben gestaan in de top 2000?
3: Allemaal.
0: Dus
2: dat is ook een link. Ja. Dat is link 750. Maar we doen ook natuurlijk wat dingen over Zoeterwoude. We laten beelden zien. Het is beeld, geluid, live muziek. Dus we gaan het meemaken.
0: Wat voor types zitten er in zo'n team? Zijn dat allemaal muzieknerds zoals Rabin of is het heel gemêleerd?
3: Ja, ik ben verbannen in de regio. Ik mag niet meer meedoen.
2: Nou, er zijn voetbalteams. SJZ7 is een bekend team. Er zijn vriendenteams die heel erg van de muziek zijn. Er zijn familieteams. Wij zeggen altijd, als je wil winnen, moet je jong en oud meenemen. Dan neem je kinderen mee.
0: Oh ja.
2: Wil je een gezellige avond hebben, dan ga je gewoon met je vriendenclubje. Allemaal met kinderen kan het ook heel gezellig zijn. Maar mijn kinderen en mijn vrouw doen allemaal mee, maar in verschillende teams.
0: En je doet meer popquizzen, heb ik net gehoord, door de hele provincie heen. Heb je wel eens dat iemand echt iets heel raars heeft gezegd, opgeschreven of gedaan? Of,
2: nou ja, wat je raars is vooral teams die quizzen maken, die denken wel eens rare dingen inderdaad. 10 Afrikaanse drumritmes, nou dat was een moeilijke vraag. Die hadden weinig mensen goed, zeg maar.
0: Oké, ja. Heb je al een voorproefje voor een vraag tijdens de popquiz in Zoeterwoude? Of hou je echt
2: nou, nee,
0: alles
2: dat, dat houden we geheim. Ik zou zeggen, mensen, kom kijken. Je kunt je aanmelden via vanoekelspopquiz@gmail.com. Dat staat ook op de website van Zoeterwoude 750. En op al die posters, wij zijn nu aan het beginnen mensen te roepen. En kom maar op 26 september daar naartoe.
0: In de Eendekooi dus. En waarom moet iedereen daar naartoe komen?
2: Nou, het is Zoeterwoude, 750. Het is in Zoeterwoude Rijndijk. Een groot evenement in het kader van dat feest aan de Rijndijk. En het wordt een prachtige avond.
0: Jorde Piet Heijn van de Ploeg over de speciale popquiz van het Groene Hart XXL op zaterdag 26 september in de Eendekooi in Zoeterwoude Rijndijk. Teams kunnen zich aanmelden voor een avond vol muziekgezelligheid en natuurlijk een flinke dosis quizstress. Dankjewel voor je komst.

0: Popquiz technisch.
1: Robin.
0: Ja, wat horen we hier?
2: Het is volgens mij Burning Heart van Vandenberg.
1: Ah, ziet hij scherp staan zeker?
2: Oh, ja, ja, precies.
1: Nou, anders had je het ook wel geweten, toch? Deze
2: week
1: bekend. Hey, het is en het was de ochtendshow van deze woensdag 27 mei.
2: Maar niet getreurd, Rudo die bestijgt de tafel.
1: Oh, het is wel mooi dat ik dan ook zeg, morgen zijn wij er weer. En dat jij zegt, Rudo is er zometeen.
2: Ja, dat is wel dat klopt belangrijker namelijk.
1: Zeker, we zijn het onverprezen voorprogramma van Rudo. En zijn programma met natuurlijk de verjaardagen, lekkere muziek. En gewoon een hoop gezelligheid in het nieuws uit je eigen buurt.
2: Dit is op helemaal.
1: En Lily Rose Cooper en True Love. Ja, kom je binnen? Heb koffie meegenomen. Dag Rudo, je hebt nog 1 seconde.
3: Hallo, tot zo.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten. Een andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook hier heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: Jelly Roll, I'm Good en Dua Lipa, Love Again. En daarmee is het alweer 9 uur geweest. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Rudo hier op Centraal Plus. Ja, de woensdageditie. En dat betekent dat er vanavond op televisie ook weer een nieuwe aflevering van de Straat Talkshow Rudo te zien is. Even na zessen op tv. Direct naar het Centraal Plus nieuws. Ja, nu tot 1 uur gezellig bij je hier op de radio. Op deze nog steeds wel zomerse dag. Maar ik moet zeggen, het was vanmorgen al bewolkter en frisser dan dat het gisteren was. Dus de dalende spiraal die is een beetje ingezet. Zometeen meer weer. Natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio. Van Wassenaar en lekkere tracks voor je. Shakira en Burna Boy deze week de plustrack. Die Die WK thema song is dat. Suzanne Freek, verleden tijd ook zometeen. En eerst Lloyd met Android 3000. Dedication to my ex.
1: Rio! Hey y'all. I come to talk about this girl that had my love. See?

0: Shakira en Burna Boy, deze week de plustrack Die Die. Liet je geen nog heel vaak horen richting het WK, want het is het WK-thema-lied. En wij gaan eventjes naar sport. Kun je in ieder geval thuis zeggen vanavond. Schat, ik heb toch nog wat aan sport gedaan vandaag. En dan niet zeggen dat het gewoon een reportage van het Centraal Plus Nieuws was. Hè? Nee, onze verslaggever Anita Jansen trok vorige week naar Clubhuis de Derde Helft in Leiden-Dorp. Daar sprak ze met oprichter Koos Koster en de 92-jarige Jan, die nog wekelijks Jeu de Boule speelt.
1: Mooie bal.
2: Jan speelt in een vast clubje van 5. Hij is er al vanaf het allereerste begin bij en komt nog elke week trouw op zijn gewone fiets zonder hulpmotor aanrijden. Jan ontdekte Jeu de Boule 56 jaar geleden op een camping in Frankrijk. Nu doet hij het vooral voor de gezelligheid.
3: Toen kwam ik hier in de gaten dat ze het hier deden. Geen wedstrijd, maar gewoon gezellig.
2: Jan is niet de enige. Ruim 200 Leiden-dorpers doen inmiddels mee aan Clubhuis de Derde Helft. Een gouden greep, want het dorp vergrijst hard en er komen nauwelijks jonge mensen bij. En het mooiste van alles? Deelnemen kost de ouderen helemaal niets.
4: Heel belangrijk is natuurlijk dat de clubs hun clubhuizen kosteloos ter beschikking stellen. En daarom kunnen wij dit kosteloos aanbieden. De ouderen worden steeds ouder. En er komt heel weinig aanwas, jonge aanwas, omdat er weinig woningbouw is. Dus de vergrijzing gaat dubbel zo hard.
3: Als je praat met elkaar, het is niet alleen dat gooien, maar ook het spelen en het sociale.
0: Clubhuis de Derde Helft in Leiden-Dorp. Dus de beelden van de reportage zijn nu te zien online via onze site centraalplus.nl.

0: Loreen en Tattoo op Centraal Plus. Trouwens ook nog een andere plaat die Tattoo heeft van Jordan Sparks. Kan ik ook wel eens een keertje draaien. Zometeen een hit uit de 30. Bouza komt eraan. Magnetic na het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, hier is Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Buitenbad de Vliet in Leiden is deze week op meerdere dagen extra lang geopend vanwege het warme weer. Dat meldt Stichting Sport in Leiden die het zwembad beheert. Normaal is het buitenbad op werkdagen open in de ochtend en aan het einde van de middag. Op dinsdag, donderdag en vrijdag blijft het zwembad nu de hele dag open. Van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Woensdag gelden wel de normale openingstijden. Koningin Maxima heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Het onderzoeksinstituut viert dit jaar het 175-jarig bestaan. Tijdens het bezoek sprak Maxima met onderzoekers over projecten rond koloniale geschiedenis en de invloed daarvan op de huidige samenleving. Het KITLV onderzoekt onder meer thema's in het Caribisch gebied, Zuidoost-Azië en Nederland. Koningin Maxima is sinds 2005 beschermvrouw van het instituut. In Sportpark De Leidse Hout wordt zaterdag het NK Teams Atletiek gehouden. Bijzonder is dat mannen en vrouwen dit jaar voor het eerst samen strijden in één gezamenlijk klassement. 13 atletiekclubs uit het land doen mee aan het kampioenschap. Dat wordt georganiseerd door Leiden Atletiek. Op verschillende onderdelen kunnen punten worden verdiend voor het totaal klassement. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst wolkenvelden. Het blijft wel droog. In de loop van de dag meer zon. Er staat een matige aan de kust. Soms vrij krachtige noordoostelijke wind. In de regio wordt het 23 graden.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

De Jonas Brothers, What a Man Gotta Do bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is vandaag 27 mei. Het is de verjaardag van Manon Novak, Nederlandse musicalactrice, 45. Verder is het de verjaardag van Minko Eggersman. Hij is muzikus, producer en componist, 49. Jamie Oliver, de Britse kok, is ook jarig. Oftewel de Naked Chef, 51 is hij geworden. Paul Bettany, Engels acteur, vandaag 55. En het is ook de verjaardag van Michele Bartoli, voormalig Italiaanse wielrenner, vandaag 56 geworden. Autocoureur uit Amerika, Jeremy Mayfield, ook jarig, 57. En Paul Gascoigne is ook jarig, voormalig Engels voetballer, 59 is die. Bert Kaus, radio- en tv-presentator, 62.

snelle en laat het licht aan. Zometeen hier bij Centraal Plus. Zometeen checken we ook het nieuws van de afgelopen 24 uur. En mag jij daar een track bij bedenken? Maar eerst hier Shanna Spyro. Dit is Die on This Hill.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Meer.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Huntrix, Golden en Snelle met Laat het licht aan. En daarmee is het inmiddels alweer 10 uur geweest op deze, nou, nog steeds wel mooie lente/zomerdag. Niet meer zo zomers als dat we het afgelopen weekend gehad hebben. Maar goed, er komt nog wel een dipje in het weer aan. Daarover later meer in deze uitzending van Rudo. En zometeen checken we natuurlijk ook nog eventjes het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar van de afgelopen 24 uur. En dan mag jij daar weer een creatieve track bij bedenken. En dat aan me mailen. Rudo@centraalplus.nl. Zet voor je open. Dat is rudo@centraalplus.nl. Als je vandaag een tracksuggestie doet, heb ik een hele leuke Bluetooth radio van Centraal Plus voor je. Kan je dan aan je computer aansluiten. Dus wil je die winnen, moet je zo meteen even meedoen met de track van de dag. Eerst hier John Cicada. Classic hier. Dit is Just Another Day.

0: Fine Place to Die, Alex Warren hier bij Central Plus. Nieuwe muziek hoor je ook hier. En iedere vrijdag checken we die nieuwe muziek in New Music Friday. En hoor je ook de grootste hits altijd in de 30. Komende zaterdag ook weer tussen 5 en 7 met Johan Hoogendijk.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, we nemen het nieuws eventjes door. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen 24 uur op onze site en socials. En als jij een leuke tracksuggestie weet bij dat nieuws, dan maak je vandaag kans op een Centraal Plus Bluetooth speaker. Mag je even mailen naar marudo@centraalplus.nl. Wordt jouw tracksuggestie uitgekozen, dan komt dat radiootje jouw kant op. Het gaat onder andere over het buitenbad de Vliet. Is extra lang geopend in verband met het zomerse weer. Kan je een itempje over vinden. Verder, Jan van 92 speelt nog wekelijks Jeu de Boel in Leiden-Dorp. Portretje hoorde je net ook al hier op de radio. En koningin Maxima die heeft de jarige KITLV in Leiden bezocht vanwege het jubileum. Verder, de Leiden Marathon, ja, mocht je niet hebben kunnen lopen door het incident 2 weken geleden. Door het overlijden van Rosalie, dan kan je de helft van je geld terugkrijgen of korting krijgen op je inschrijfgeld van volgend jaar. Ook daarover een artikel op onze website centraalplus.nl. En het is de week van de jonge mantelzorger. 1 op de 4 jongeren is mantelzorger. Gisteren werd daarover gesproken in de ochtendshow. Dat interview is nu terug te vinden op onze website centraalplus.nl. Verder, tot slot, de portefeuilleverdeling in Zoeterwoude is bekend. Wat gaan die wethouders nou eigenlijk doen? Je vindt het nu op onze site centraalplus.nl. Met aan jou dus de vraag welke track past erbij. Met daarbij vandaag dus te winnen een Centraal Plus Bluetooth radiootje.
1: Welke track past erbij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo.

0: De Sugar Babes, push the button. Even kijken, is dat dan deze button? Ja, uiteraard. Zometeen meer muziek hier na het nieuws met Mark. Je hoort dan Rihanna en Diamonds.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark van Dink. Buitenbad de Vliet in Leiden is deze week op meerdere dagen extra lang geopend vanwege het warme weer. Dat meldt Stichting Sport in Leiden die het zwembad beheert. Normaal is het buitenbad op werkdagen open in de ochtend en aan het einde van de middag. Op dinsdag, donderdag en vrijdag blijft het zwembad nu de hele dag open. Van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Woensdag gelden wel de normale openingstijden. Koningin Maxima heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Het onderzoeksinstituut viert dit jaar het 175-jarig bestaan. Tijdens het bezoek sprak Maxima met onderzoekers over projecten rond koloniale geschiedenis en de invloed daarvan op de huidige samenleving. Het KITLV onderzoekt onder meer thema's in het Caribisch gebied, Zuidoost-Azië en Nederland. Koningin Maxima is sinds 2005 beschermvrouw van het instituut. In Sportpark De Leidse Hout wordt zaterdag het NK Teams Atletiek gehouden. Bijzonder is dat mannen en vrouwen dit jaar voor het eerst samen strijden in één gezamenlijk klassement. 13 atletiekclubs uit het land doen mee aan het kampioenschap. Dat wordt georganiseerd door Leiden Atletiek. Op verschillende onderdelen kunnen punten worden verdiend voor het totaal klassement. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst wolkenvelden. Het blijft wel droog. In de loop van de dag meer zon. Er staat een matige aan de kust. Soms vrij krachtige noordoostelijke wind. In de regio wordt het 23 graden.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centra Plus.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Taylor Swift, Open Light en Rihanna Diamonds. Het is daarmee 10:30 geweest. Goedemorgen, je luistert naar Centraal Plus met geld wat teruggegeven wordt aan deelnemers van de Leiden Marathon die niet meer konden rennen 2 weken geleden nadat die lopen werden afgelast. En verder is er ook nog eens een keer een Leidse primeur voor de NK-teams. Voor het eerst volledig zijn die gemend. Dat heeft dan weer te maken met atletiek wat op het programma staat komende zaterdag. En Wouter die zit te luisteren is aan het werk. En hij zegt ja, met dat loopnieuws dacht ik, ik doe een plaatje over rennen. Maar ik heb hem nog nooit gehoord bij jullie. En dat klopt. Ik heb hem volgens mij ook nog nooit gedraaid. Nou, misschien ooit wel eens een keer, hè, maar niet onlangs. Kate Bush, Running Up That Hill. Wouter, bedankt voor je link. En de link is rennen natuurlijk in dit geval voor het teruggeven van het geld en de gemeente.

Straks suggestie van Wouter, Kate Boos en Running Up That Hill. Vanwege al het rennieuws op onze website centraalplus.nl. We kijken nog even naar het weer. Het wordt wat minder warm dan de afgelopen dagen. De zon die komt wel tevoorschijn. Met de matige noordoostenwind aan zee kan die wat krachtiger zijn. Vanmiddag ligt de temperatuur in onze regio rond de 23 graden. Morgen droog en zonnig met in de middag meer bewolking. Maar waarschijnlijk wel droog. En de maximumtemperatuur ligt dan tussen de 25 en 26 graden. Vrijdag gaat het wat warmer worden. In de loop van het weekend kans op regen. Je luistert naar Rudo hier op Centraal Plus. Het is woensdagochtend met zometeen Tyla en Zara Larsson. She did it again, hoor je naar de Goo Goo Dolls. Dit is Irish.

Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Meer.

0: De Haagse band Sommieu, Dark Before the Dawn en Offenbach met Ella Henderson en Hurricane. Hey, welkom, 11 uur geweest op deze woensdag. Het is al meer het weer van de week.
1: Rio!
0: Eigenlijk ook best wel gek, hè, omdat je toch een beetje het idee hebt dat gisteren maandag was. Maar goed, midden van de week betekent hierna nog maar 2 dagen en dan alweer weekend. Welkom, het is Rio hier met zometeen de dag van vandaag. Verder Post Malone, Anvo komt eraan en neer, Chef Special. Dit is Into

0: love.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 27 mei 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is vandaag de internationale dag van het Atlantische bos. Ja, echte bossen heb je in Nederland niet echt. Ja, wel een handjevol parken en wat bomen bij elkaar. Maar grote bossen zijn toch wel elders ter wereld. Verder is het de internationale dag van de otter. Die komt in Nederland ook nog steeds voor. En het is ook de internationale dag van de spoedeisende geneeskunde. Ieder jaar op 27 mei wordt deze speciale dag gevierd. En dat is bedoeld voor iedereen die in de zorg bezig is met spoedeisende hulp. Dus van gebroken botten tot hartaanvallen. Eigenlijk alles waarvoor de ambulance nodig is en je naar de SCH moet. Nou, weet je, een leuk plaatje? Even laten weten. Mailen kan rudo@centraalplus.nl. Dus rudo@centraalplus.nl.

0: Million Dollar Baby. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. Meer muziek daarna. Nile Horn, Dinner Party en de Kid Laroi steek komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De brandweer is vannacht uitgerukt voor een stapel brandende fietsen in de Koekoekstraat in Leiderdorp. De brand ging gepaard met tientallen explosies, vermoedelijk de fietsbanden die klapten. Buurtbewoners werden hierdoor wakker en kwamen kijken wat er aan de hand was. De brandweer was snel ter plaatse en heeft een aantal fietsen kunnen redden. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Een groot deel van de ouders vindt het lastig om goed te begrijpen wat er omgaat in het hoofd van hun kind. Dat blijkt uit het zogenoemde COPPI-rapport, een onderzoek onder ouders en verzorgers met kinderen tot en met 12 jaar. Ouders in onze regio geven zichzelf gemiddeld een 6,8 als het gaat om het begrijpen van gedachten en gevoelens van hun kind. Het volledige onderzoeksresultaat is te vinden op onze website. En vandaag is het minder heet, maar morgen en overmorgen loopt de temperatuur weer flink op. Dierenorganisaties trekken aan de bel en roepen huisdiereigenaren op om hun huisdieren niet te vergeten. Vooral honden kunnen warmte moeilijk kwijt. Je moet ze dus vooral niet op het warmste moment van de dag gaan uitlaten. En lekker zwemmen op plekken waar dat mag en veilig kan, is aan te raden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden.
3: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er staan een aantal files in de regio, onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Reken hier op 20 minuten vertraging. Ook op de A16 is het druk, richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen-Noordbrug een kwartier oponthoud. En de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen-Noordbrug 10 minuten omdat de brug open staat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

Justin Bieber samen met de Kid Laroi, Stay en Niall Horan Dinner Party. En daarmee is het inmiddels 11:30 geweest. Aan jou de vraag, welke track past er bij het nieuws van vandaag? Of de dag van vandaag, moet ik eigenlijk zeggen. Het is de internationale dag van het Atlantische Bos. Emily de Force kwam als track suggestie binnen de internationale dag van de otter. En het is ook de internationale dag van de spoedeisende geneeskunde. Nou is in Amerika het alarmnummer 911. Monique die mailde ervoor. Wyclef Jean hoor je samen

Midnight Song zometeen van Zara Larsson hier bij Centraal Plus. Ook de lunchrommel mag zometeen weer tevoorschijn komen. Eerst hier, klassieker uit de jaren 90, Donna Lewis, I Love You Always Forever.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een vrachtauto met pech. Reken hier op een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot kort voor één zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Midnight Sun, Zara Larsson hier bij Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: En Justin met Jackson en John, you're the turn the lights off. En daarmee is het 12 uur geweest en ben je beland in een nieuw uur Rudo. Het laatste uur voor deze woensdag met vanavond ook weer op televisie een nieuwe aflevering van Rudo, de straattalkshow. Opgenomen op de markt in Leiden. Ja, het zou maar kunnen dat je zo meteen daar nog tegenkomt. Want als ik hier klaar ben, gaan we het programma gelijk opnemen. Ja, en dan zie je jezelf vanavond op televisie. Dat is later vandaag op Centraal Plus. Net als het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar natuurlijk. Niet alleen op tv, maar ook op de radio hier.
2: Rio!
0: Zometeen Robert Burst met een nieuwe nieuwsupdate hier. Verder hoor je Miles Smith, Crazy Abrams komt eraan. En eerst Kygo samen met Selena Gomez. Dit is It Ain't Me.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall is nieuwe muziek, hoor je hier bij Centraal Plus. Waar je bij Centraal Plus nu ook kan kijken op televisie en online naar een nieuwe aflevering van Centraal Plus, de burgemeester. In dit geval Peter Heikoop, de burgemeester van Leiden. Met hem had ik het onder andere over de bruidsparenmiddag die vorige week plaatsvond.
1: Ja, dat is een geweldige middag, zou ik willen zeggen. Het gaat inderdaad om de mensen die 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn. Die krijgen een uitnodiging, dat zijn er heel veel in Leiden. Want heel veel mensen worden gezond en vrolijk oud in Leiden. Dus die kan ik niet meer allemaal bezoeken. Dat was onder mijn voorganger ook al zo. En deze opzet is ontzettend leuk. Want mensen ontmoeten elkaar, kunnen verhalen uitwisselen. Ja, het is voor mij ook echt een cadeautje. Ik ga alle tafels langs, ik spreek heel veel mensen. En ja, er zit nog zoveel vrolijkheid en energie in heel veel mensen die soms al richting de 100 zijn. En daar dan nog gezellig met elkaar lunchen. We regelen een taartje, we hebben muziek. En er zijn altijd heel veel bijzondere verhalen.
0: Heeft u nog een... ik wilde net vragen naar een zo'n bijzonder verhaal. Heeft u het geheim voor een goed huwelijk ontdekt?
1: Ja, ik heb het ultieme geheim. Weet ik niet of dat bestaat. Maar je krijgt altijd heel veel adviezen. Ik vond het heel mooi dat een echtpaar zei ook van... ja, je moet goed naar elkaar luisteren. Maar je moet elkaar af en toe gewoon een beetje laten kletsen. Dat is ook een geheim. En doorzetten, toch ook wel. Want sommigen gaven aan van... ja, wij hebben ook wel echt wel moeilijke tijden gehad. Maar dan toch... ga je ervoor. Maar het is wel heel leuk om te zien, Rudo, dat sommige stellen, die houden elkaar echt nog zo heel lief vast. En dan ben je gewoon 65 jaar getrouwd. Ja, ik kan daar niet anders dan die liefde helemaal meevoelen en denken van, oh, hoe mooi is dat? Dus ik hoop dat ik dat over 65 jaar ook nog heb.
0: De Leidse bruidsparenmiddag werd gehouden dus vorige week. Ik had het erover in een nieuwe aflevering met Centraal Plus de burgemeester, met de burgemeester van Leiden, Peter Heikoop. De hele uitzending is te zien op televisie.

0: Zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, het is 1:30. Je luistert naar Centra Plus. Ik ben Ruda met zometeen de Imagine Dragons en Believer. En Suzanne Freek met Halverwege.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vannacht uitgerukt voor een stapel brandende fietsen in de Koekoekstraat in Leiderdorp. De brand ging gepaard met tientallen explosies, vermoedelijk de fietsbanden die klapten. Buurtbewoners werden hierdoor wakker en kwamen kijken wat er aan de hand was. De brandweer was snel ter plaatse en heeft een aantal fietsen kunnen redden. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Een groot deel van de ouders vindt het lastig om goed te begrijpen wat er omgaat in het hoofd van hun kind. Dat blijkt uit het zogenoemde COPPI-rapport, een onderzoek onder ouders en verzorgers met kinderen tot en met 12 jaar. Ouders in onze regio geven zichzelf gemiddeld een 6,8 als het gaat om het begrijpen van gedachten en gevoelens van hun kind. Het volledige onderzoeksresultaat is te vinden op onze website. En vandaag is het minder heet, maar morgen en overmorgen loopt de temperatuur weer flink op. Dierenorganisaties trekken aan de bel en roepen huisdiereigenaren op om hun huisdieren niet te vergeten. Vooral honden kunnen warmte moeilijk kwijt. Je moet ze dus vooral niet op het warmste moment van de dag gaan uitlaten. En lekker zwemmen op plekken waar dat mag en veilig kan, is aan te raden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden.
4: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 9.
1: Suzanne en Freek, die 24 miljoen euro hebben verdiend met hun tour, of eigenlijk hun concertreeks in de Gelredome. Ja, dan gaat niet die volledige 24 miljoen natuurlijk naar Suzanne en Freek, want de Gelredome moet afgehuurd worden. EHBO, personeel moet daar aan het werk, de band moet betaald. Maar wel even een lekker vooruitzicht natuurlijk, hè, voor die twee. 24 miljoen, gewoon 400.000 tickets, ja, af 60 euro ongeveer. Heet de Centraal Plus met u.

Dat was Hugo Mazzotto en Jamaican aan het einde van Rudo op deze woensdag. Zometeen los op de lekkerste muziek. En vanmiddag is hij er weer, de middagshow met Ruud Wessels. Ik ben er morgen weer, direct naar de ochtendshow voor de donderdag editie van Rudo. Heel graag tot

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo een nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaar Pans van de ANWB. Door een ongeluk heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vannacht uitgerukt voor een stapel brandende fietsen in de Koekoekstraat in Leiderdorp. De brand ging gepaard met tientallen explosies, vermoedelijk de fietsbanden die klapten. Buurtbewoners werden hierdoor wakker en kwamen kijken wat er aan de hand was. De brandweer was snel ter plaatse en heeft een aantal fietsen kunnen redden. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Een groot deel van de ouders vindt het lastig om goed te begrijpen wat er omgaat in het hoofd van hun kind. Dat blijkt uit het zogenoemde COPPI-rapport, een onderzoek onder ouders en verzorgers met kinderen tot en met 12 jaar. Ouders in onze regio geven zichzelf gemiddeld een 6,8 als het gaat om het begrijpen van gedachten en gevoelens van hun kind. Het volledige onderzoeksresultaat is te vinden op onze website. En vandaag is het minder heet, maar morgen en overmorgen loopt de temperatuur weer flink op. Dierenorganisaties trekken aan de bel en roepen huisdiereigenaren op om hun huisdieren niet te vergeten. Vooral honden kunnen warmte moeilijk kwijt. Je moet ze dus vooral niet op het warmste moment van de dag gaan uitlaten. En lekker zwemmen op plekken waar dat mag en veilig kan, is aan te raden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Panik Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer is vannacht uitgerukt voor een stapel brandende fietsen in de Koekoekstraat in Leiderdorp. De brand ging gepaard met tientallen explosies, vermoedelijk de fietsbanden die klapten. Buurtbewoners werden hierdoor wakker en kwamen kijken wat er aan de hand was. De brandweer was snel ter plaatse en heeft een aantal fietsen kunnen redden. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Een groot deel van de ouders vindt het lastig om goed te begrijpen wat er omgaat in het hoofd van hun kind. Dat blijkt uit het zogenoemde COPPI-rapport, een onderzoek onder ouders en verzorgers met kinderen tot en met 12 jaar. Ouders in onze regio geven zichzelf gemiddeld een 6,8 als het gaat om het begrijpen van gedachten en gevoelens van hun kind. Het volledige onderzoeksresultaat is te vinden op onze website. En vandaag is het minder heet, maar morgen en overmorgen loopt de temperatuur weer flink op. Dierenorganisaties trekken aan de bel en roepen huisdiereigenaren op om hun huisdieren niet te vergeten. Vooral honden kunnen warmte moeilijk kwijt. Je moet ze dus vooral niet op het warmste moment van de dag gaan uitlaten. En lekker zwemmen op plekken waar dat mag en veilig kan, is aan te raden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 24 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezukes van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Ben je er klaar voor? De middagshow van deze woensdag. Hij gaat beginnen. Centraal Plus. Met zometeen Teddy Swims. Maar eerst Maroon 5. Dit is Girls Like You.

0: Zeg eens eerlijk, ben jij zo iemand die alles beter weet? Ben jij zo Mr. Know-it-all? Nee toch? Teddy Swims worden hier bij Centraal Plus in de middagshow. Beter weer dan gisteren, hè? Ja, qua temperatuur een stuk lekkerder in ieder geval met zo'n graad of 23 in de regio. Beter dan 33, vind ik wel in ieder geval. Straks, Raven Lenae. Naar Wiz Khalifa.
1: Het

Raven Lené. In de middagshow hier bij Centraal Plus. Ben je een beetje van het zwemmen met het warme weer? Heerlijk, hè? En dan vooral in een buitenbad. Lekker. Maar ik heb goed nieuws, want Buitenbad de Vliet is deze week op donderdag en vrijdag nog extra lang geopend. Dit in verband met het heerlijke warme weer. Iedereen moet de kans krijgen om een duik te kunnen nemen, zo zeggen ze zelf. En normaal gesproken is het zwembad op weekdagen geopend. Tussen 7 uur 's morgens en 10:30. En tussen 4:30 en 7 uur. Maar nu, donderdag en vrijdag dus, blijft het buitenbad de hele dag open. Van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Ja, als je vandaag wil gaan, heb ik niet zo goed nieuws. Dan gelden gewoon de normale openingstijden. Je kunt tussen 10:30 en 4:30 vandaag niet zwemmen. Want dan is het zwembad wel gewoon dicht. Maar morgen en overmorgen dus wel. Heerlijk. Even lekker zwemmen in de Vliet. In zwembad de Vliet. Dat we verstaan. Dit is Centraal Plus, de middagshow. Met nu de Red Hot Chili Peppers.

0: for somebody else.
1: Eigenlijk is dit toch wel een heerlijke week, hè? Dat je gewoon nu al halverwege de week zit. Dat is toch mooi. Je hoorde Keigo en Khalid samen met Save My Love hier bij Centraal Plus. Swam.

0: je bij het concert van Suzanne Freek geweest? Ja? Dan heb je een Bikram concert bijgewoond. Heb je nog meegekregen? Het was bloedheet daar in het Gelre Dome. Echt waar. Dit is Central Plus, de middagshow met binnen een paar minuten Jonas Blue en ook Olivia Rodrigo komt eraan. Maar eerst de hoofdpunten uit het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. ZZ Leiden Basketbal was gisteravond niet sterk genoeg om te winnen van Donar in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs werd verloren met 97-89. Omdat het nu 2-1 voor Groningen is, bepaalt de vierde wedstrijd aanstaande vrijdag wie doorgaat naar de finale. Een onafhankelijke bezwaarcommissie vindt dat de gemeente Leiden fouten heeft gemaakt door 14 parkeerplaatsen aan het Gangetje en de Nieuwe Rijn op te heffen. Bewoners kwamen in actie en zamelden 1200 handtekeningen tegen de opheffing in. Wat er nu gaat gebeuren is afwachten. Leiden mag het bezwaar naast zich neerleggen. En Zoeterwoude viert haar 750-jarig bestaan met een speciale XXL popquiz. Ruim 300 deelnemers kunnen tegen elkaar gaan strijden in de Eendekooi in Zoeterwoude-Rijndijk. De gratis muzikale quiz neemt deelnemers mee in de geschiedenis van het dorp en de wereld daaromheen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 11 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jonas Blue op Centraal Plus. Je hoorde Fast Car. En daarvoor Olivia Rodrigo met Drop Dead. Ook niet aardig, hè?
1: De televisie bij Centraal Plus.
0: Zal die even opnieuw doen, zeg maar? Zo flauw als ik hem halverwege instart, hè?
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Oké, ik begin eerst nog een beetje in de middag, hè? Je kunt tot 6 uur in ieder geval kijken naar de herhaling van gisteren. En dat is onder andere het programma De Burgemeester. Centraal Plus De Burgemeester. En dat was gisteren met Peter Heikoop, hè? Dat kun je terugzien. En na 6 uur kun je een aflevering van Rudo bekijken. Een nieuwe aflevering van Rudo. Ik ben benieuwd waar Brigitte en Rudo dit keer naartoe gegaan zijn. Maar ik had er wel een feestje van, hè? Ja, zeker met het warme weer. Hoe warmer, hoe gekker, denk ik altijd maar. Nou, je kunt het zien vanavond bij Centraal Plus na 6 uur. En Centraal Plus TV kun je ontvangen in de regio Leiden, Duin en Bollestreek en de Rijnstreek. Via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. En in de regio Haaglanden kun je het bekijken via Ziggo. En dat is kanaal 45, Centraal Plus.

0: Jordan Sparks op Centraal Plus. No Air. Mijn moeder is een aantal jaar geleden opgenomen in het ziekenhuis. Toen had ze een soort van toeval gehad en de arm gebroken. Toen zei de arts tegen mij, je hebt mensen van... Mijn moeder was toen 72 en je hebt mensen van 72. En daar doelde de arts mee op een operatie die eventueel wel of niet door zou gaan. Als je moeder heel erg fit is, dan krijgt ze een operatie. Is ze niet fit, dan nemen we het risico niet, doen we het niet. Nou, mijn moeder werd toen niet geopereerd, was niet nodig. De arm is weer goed aan elkaar gegroeid, dus ja, ze kan iets minder dan normaal, maar ja, ze kreeg het niet. Maar er zijn zat mensen die op latere leeftijd nog wel heel erg actief zijn. Zo ook Jan. 92 jaar is hij en hij speelt wekelijks Jeu de Boel in Leiderdorp. Je krijgt nu een reportage van Centraal Plus.
1: Mooie bal.
2: Jan speelt in een vast clubje van 5. Hij is er al vanaf het allereerste begin bij en komt nog elke week trouw op zijn gewone fiets zonder hulpmotor aanrijden. Jan ontdekte Jeu de Boel 56 jaar geleden op een camping in Frankrijk. Nu doet hij het vooral voor de gezelligheid.
3: Toen kwam ik hier in de gaten dat ze het hier deden. Geen wedstrijd, maar gewoon gezellig.
2: Jan is niet de enige. Ruim 200 Leiderdorpers doen inmiddels mee aan Clubhuis de Derde Helft. Een gouden greep, want het dorp vergrijst hard en er komen nauwelijks jonge mensen bij. En het mooiste van alles? Deelnemen kost de ouderen helemaal niets.
4: Heel belangrijk is natuurlijk dat de clubs hun clubhuizen kosteloos ter beschikking stellen. En daarom kunnen wij dit kosteloos aanbieden. De ouderen worden steeds ouder. En er komt heel weinig aanwas, jonge aanwas, omdat er weinig woningbouw is. Dus de vergrijzing gaat dubbel zo hard.
3: Als je praat met elkaar, het is niet alleen dat gooien, maar ook het spelen en het sociale.
0: Ja, mooi is dat, hè? Goed om te horen dat Jan nog steeds heel veel plezier in heeft en dat hij

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meer staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Zag ik je nou gewoon de klok vooruit kijken? Ja, echt hè, je wil naar huis, ik zie het. Centraal Plus. Groot gelijk heb je hoor. De middagshow is dit van Centraal Plus, met nu Madonna, Sabrina Carpenter. Sabrina.

Wat doe je als je zoveel talent hebt dat je zoveel nummers kunt schrijven en zoveel hits dat je eigenlijk niet weet wat je ermee aan moet? Nou, dan schrijf je voor anderen. Hè? Dat heeft de leadzanger van One Republic ook gedaan. Hè? Hij heet Ryan Tedder en hij heeft onder andere Halo geschreven voor Beyoncé, Rumor Has It van Adele, maar ook Bleeding Love van Leona Lewis komt van zijn hand. Hoe mooi is dat? Je hoort hem hier, One Republic, het Secret.

Mark Amber op Centraal Plus. Je hoorde Belong Together. Ja, door het warmer weer dan denk je steeds meer aan klimaatverandering. En het mooie ervan is, in Leiden kun je je daar ook een klein beetje mee bezighouden, in de zin van dat je er wat over kunt leren. Het Pop-up Klimaatmuseum die brengt namelijk kunst, wetenschap en maatschappelijke vraagstukken samen rondom dit thema, klimaatverandering. Het museum is een initiatief van de stichting Het Klimaatmuseum. Zij bieden bezoekers een interactieve ervaring rondom het thema klimaatverandering door kunst als middel in te zetten. Wil het museum het gesprek over klimaatverandering op gang brengen. De tentoonstelling richt zich op een breed publiek, voor de jonge bezoekers. Is er een gratis opdrachtenvel beschikbaar met vragen en opdrachten. Het museum is gratis toegankelijk en te bezoeken van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 7 tot 7. En op donderdag, morgen dus, tussen 7 uur 's morgens en 9 uur 's avonds. Wil je meer informatie? Tot en met de 28e is het museum beschikbaar bij Level Leiden aan de Bargelaan nummer 180 in Leiden. Kijk ook even voor meer informatie over het museum op onze site, centraalplus.nl.

0: Heb je dat ook? Als het dan buiten wat lekkerder weer is, even wat minder warm dan gisteren, maar nog steeds redelijk oké, dan klinkt die zomerse muziek altijd super lekker. Shawn Mendes, Camila Cabello hoorde hier bij Centraal Plus. Señorita.
1: Centraal Plus.

0: Je luistert naar de middagshow zonder Elmar. Die is lekker op vakantie, maar wel met Douwe, Bob en Monet. Hè. Nog even blijven. Ik ben wat vroeger dan normaal, maar je krijgt het echt. De hoofdpunten uit het regionieuws Schiphol Centraal Plus.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. ZZ Leiden basketbal was gisteravond niet sterk genoeg om te winnen van Donar in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs werd verloren met 97-89. Omdat het nu 2-1 voor Groningen is, bepaalt de vierde wedstrijd aanstaande vrijdag wie doorgaat naar de finale. Een onafhankelijke bezwaarcommissie vindt dat de gemeente Leiden fouten heeft gemaakt door 14 parkeerplaatsen aan het Gangetje en de Nieuwe Rijn op te heffen. Bewoners kwamen in actie en zamelden 1200 handtekeningen tegen de opheffing in. Wat er nu gaat gebeuren is afwachten. Leiden mag het bezwaar naast zich neerleggen. En Zoeterwoude viert haar 750-jarig bestaan met een speciale XXL popquiz. Ruim 300 deelnemers kunnen tegen elkaar gaan strijden in de Eendekooi in Zoeterwoude-Rijndijk. De gratis muzikale quiz neemt deelnemers mee in de geschiedenis van het dorp en de wereld daaromheen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 11 graden. Morgen is het hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang gekomen, met inmiddels zo'n 80 kilometer file. Veelal dagelijkse files gelukkig, dus weinig bijzonderheden. Wat opvalt is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. De vertraging is 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. Een stukje verderop, dezelfde A12, bij Nieuwebrug, daar staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ook 10 minuten. A15, Europoort Rotterdam, voor afrit Brielen een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Miles Smith en Neil Horan samen op Centro Plus. Je hoorde Drive Safe. Heb je het nog gezien? Het gevecht van Rico Verhoeven tegen de wereldkampioen boksen Alexander Usyk. Ja, best bizar, hè? En eigenlijk had Rico Verhoeven niet moeten verliezen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was vroeger ook een bokser. Toen ik heel klein was, moest ik op bokstraining van mijn ouders om wat weerbaarder te worden. En ik vond het altijd helemaal geweldig. Ik heb het tot mijn 16e gedaan ongeveer. En toen was het voor mij tijd om de krant te gaan lopen. Dan kon ik geld verdienen, hè, voor mezelf. Zo werkte dat dan. Ja. Ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Het zou mooi zijn als Rico Verhoeven toch die rematch kan doen. En dat hij dan toch die wereldkampioen verslaat. Dat zou toch bijzonder zijn. Nou, we gaan het allemaal meemaken in de tijd, hè. Maar ik weet zeker, door dit boksen wordt deze track weer populairder. Dit is Survivor. Eye of the Tiger uit Rocky 4, geloof ik.

0: Robin Schulz, samen met de Kiddo hier bij Centro Plus. Je hoorde All We Got.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Zullen we even doornemen, de socials hier in de regio. Wat is er allemaal te lezen, mocht je iets gemist hebben vandaag? We nemen ze eventjes door samen. Op social media in de regio Leiden en Hagelanden gaat het vandaag vooral over verkeer, veiligheid en zomerse plannen. In Leiden wordt volop gepraat over de drukte op de wegen en meerdere 112-meldingen die afgelopen ochtend opdoken in de lokale Facebookgroepen. Ook het plan van de gemeente Leiden om jongeren beter te beschermen tegen online risico zorgt voor veel reacties op X. In Voorschoten blijft de discussie over het nieuwe gemeentehuis en ook het zwembad trending, vooral op Facebook. Daarnaast krijgen de acties van basisschoolleerlingen voor de maximumsnelheid van 30 km per uur rondom scholen.

zou deze track in Amerika klinken? Er zal heel erg veel weggepiept zijn, denk ik. Je hoorde I Love It, I Love It, I Love It van Bella Kay hier bij Centraal Plus in de middagshow.

zou jij het vinden als ineens koningin Maxima voor je neus staat? Gebeurde, hè, gisteren. Koningin Maxima bracht namelijk een bezoek aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, het KITLV in Leiden. Het onderzoeksinstituut die viert dit jaar namelijk zijn 175-jarige bestaan. Het KITLV die maakt deel uit van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en doet onderzoek naar koloniale geschiedenis en invloed daarvan op de huidige samenleving. Met speciale aandacht voor het Caribisch gebied, Zuidoost-Azië en internationaal Nederland. En dat is mooi, hè? Nou, tijdens het bezoek sprak koningin Maxima met verschillende onderzoekers over hun lopende projecten en het maatschappelijk thema die binnen het instituut centraal staat. Het KITLV werd in 1851 opgericht met als oorspronkelijk doel kennis te verzamelen over de toenmalige Nederlandse koloniën. En Maxima die stond dus ineens daar op de stoep. En dat vond iedereen toch wel een klein beetje leuk. Foto's kun je terugvinden op onze site centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. En voor de woensdag een behoorlijk drukke avondspits met ruim 120 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het Prins Klausplein staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag Utrecht voor Zoetermeer is een auto gestopt met pech. Vanaf Voorburg kom je daar in een file van 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht bij de meer een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou.
4: Oh, kijk eens op de klok. Einde van je werkdag is hier. Heerlijk, toch?
3: Centraal Plus.
4: Ben jij iemand die altijd heel snel naar buiten rent aan het einde van je werkdag? Of zeg je iedereen eerst nog even gedag? Of neem je misschien zelfs nog een bak koffie? Hoe dan ook, ik ben blij dat Centraal Plus aanstaat. Met nu, Birdie, Skinny Love.

0: Bruno Mars op Centraal Plus. Je hoorde Risk It All.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Maar ik zou toch de auto doen, denk ik. Toch?
1: Je werkdag is voorbij. Nou, dit is de middagshow.
0: Gisteren zei ik nog heel enthousiast. Nou, lekker stukje lopen, man. Heerlijk. Maar ja, toen ik hier de studio uitliep om 6 uur, iets over 6, dat ik zoiets van, nou, ik beter niet kunnen zeggen. Je kan beter gewoon in de auto stappen en heerlijk gaan genieten van je airco. Ja, dat ga ik vandaag denk ik ook maar doen. Ja. Ook al is het iets minder warm dan gisteren, lijkt me toch beter. Laatste uurtje van Centraal Plus, de middagshow is dit. Zometeen krijg je van mij het nieuwsoverzicht. Altijd goed om te weten wat er gebeurd is in de Leidse regio. En buiten dat natuurlijk ook de muziek die je gewend bent van Elmar, die er nu niet is. Want Elmar is aan het genieten van zijn vakantie. En ja, hij heeft het wat dat betreft in het buitenland ook heerlijk getroffen. Want ook daar is het super lekker weer. Echt waar. Straks Shakira hier. Die Die. Dat is het themasongetje van... Themasongetje klinkt raar. Is de themasong, moet ik zeggen, van het WK voetbal. Wat er binnenkort aankomt. Maar eerst, 5 Seconds of Summer hier.

Ja, nog maar iets meer dan 2 weken. Hè? Dan gaat het beginnen. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal staat gepland in Dallas. Heb ik me laten vertellen. Op 14 juni. In het AT&T Stadium daar. Ja, gaan we voetballen tegen Japan. En dat begint dan om 10 uur.

0: Topic, Fireboy DML en Nico Santos hoorden hier samen met Barry op Centraal Plus.
1: Het is 4:15.
0: Wow, iets later. Ja, klein dingetje maar.
1: Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Maar ik beloof je, morgen echt hang ik een klok voor mijn hoofd hier en dan gaat het goed komen. Dan ben ik gewoon wel op tijd, ja? Laten we dat met elkaar afspreken. Ik ga hem je wel geven, het overzicht. Buitenbad de Vliet is deze week extra geopend over de hele dag, morgen en overmorgen. Dit in verband met het heerlijke warme weer. En iedereen moet de kans krijgen om een duik te kunnen nemen in zwembadwater, zo laat de Stichting Sport in Leiden weten. Normaal gesproken is het zwembad op werkdagen geopend tussen 7 uur 's morgens en 10:30. En dan vanaf 3:30 tot 7 uur. Maar morgen en overmorgen is het bad de hele dag open van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. En bij Kasteel Oud Poelgeest is afgelopen zaterdag een recreatief Jeu de Boel evenement gehouden, waarmee Rotary Club Oegstgeest en omstreken 10.000 euro heeft opgehaald voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Ruim 100 deelnemers deden mee aan het evenement dat plaatsvond op 9 Jeu de Boelbanen. De middag stond in het teken van sportiviteit, ontmoeting en gezelligheid. En winkelketen Zeeman, waarvan ook heel veel vestigingen in onze regio zitten, die trekt zich terug uit Portugal en Oostenrijk en sluit daar 51 winkels. Het Nederlandse bedrijf wil het winkelbestand rationaliseren, zo staat te lezen in het jaarverslag. En dat betekent dat de organisatie efficiënter en doelmatig wordt ingericht. Denk aan het schrappen van dubbel werk en ervoor zorgen dat bepaalde processen soepeler verlopen. Het is de bedoeling dat tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels worden gesloten. Toch verwacht de Nederlandse budgetketen per saldo over 3 jaar 60 winkels minder te hebben. Omdat er ook nieuwe vestigingen worden geopend, zo zeggen ze. Vorig jaar had Zeeman 1388 winkels, verdeeld over 8 landen. En in Sportpark De Leidse Hout staan zaterdag een bijzondere editie van het NK-team atletiek op het programma. De hoogste clubcompetitie van Nederland wordt dit jaar namelijk voor het eerst afgewerkt met 1 gezamenlijk klassement voor mannen en vrouwen. Gastheer is Leiden Atletiek dat de landelijke primeur organiseert in het jaar waarin de fusievereniging het 30-jarig bestaan viert. 13 clubs uit het hele land die strijden om de nationale titel tijdens het zogenaamde Splittime NK Teams. En dat is dus aankomende zaterdag in Sportpark De Leidse Hout. En tot zover het nieuwsoverzicht. Meer nieuws kun je lezen op onze site centraalplus.nl. No matter what, no matter what, you got.

0: still here.
1: Ik heb het idee dat ik binnenkort een Centraal Plus wekker ga krijgen. Dat ik een beetje de tijd in de gaten kan houden. Goed, Chef Special hoor je op Centraal Plus met Speed of Light. Te laat, maar hier is een overzicht van de hoofdpunten van het regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. ZZ Leiden Basketbal was gisteravond niet sterk genoeg om te winnen van Donar in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs werd verloren met 97-89. Omdat het nu 2-1 voor Groningen is, bepaalt de vierde wedstrijd aanstaande vrijdag wie doorgaat naar de finale. Een onafhankelijke bezwaarcommissie vindt dat de gemeente Leiden fouten heeft gemaakt door 14 parkeerplaatsen aan het Gangetje en de Nieuwe Rijn op te heffen. Bewoners kwamen in actie en zamelden 1200 handtekeningen tegen de opheffing in. Wat er nu gaat gebeuren is afwachten. Leiden mag het bezwaar naast zich neerleggen. En Zoeterwoude viert haar 750-jarig bestaan met een speciale XXL popquiz. Ruim 300 deelnemers kunnen tegen elkaar gaan strijden in de Eendekooi in Zoeterwoude-Rijndijk. De gratis muzikale quiz neemt deelnemers mee in de geschiedenis van het dorp en de wereld daaromheen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 11 graden. Morgen is de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land in volle gang, met bijna 100 kilometer file nog altijd. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: gisteren nog kunnen kijken bij Centraal Plus naar Centraal Plus de burgemeester. Rudo die was in gesprek met burgemeester Peter Heikoop van Leiden. En het ging onder andere over de Leiden Marathon en natuurlijk wat er is gebeurd met de 15-jarige Rosalie. Best ingrijpend.
1: Nou ja, wat je doet is dat je met je adviseurs en met de organisatie heel snel gaat zitten. Wat is er aan de hand? En je moet in die zin ook je professionele rol innemen. En dan spreek je erover. En ik heb ook gelijk mijn collega uit Oegstgeest gebeld om hem te informeren. Omdat al snel bleek dat Rosalie uit Oegstgeest kwam. En ja, bij alles wat je doet en wat je bespreekt, heb je de ouders in gedachten. Dus wat zou voor de ouders nu het beste zijn? Uit prioriteit naar de familie, naar hen. En nou ja, dan moet je een aantal dingen gewoon heel praktisch regelen. En ik heb grote complimenten voor de organisatie van Leiden Marathon, die daar ook gewoon goed op geacteerd hebben. En ook voor de hulpdiensten die gedaan hebben wat ze konden, maar helaas Rosalie niet konden redden.
2: Vrij snel daarna kwam er al naar buiten dat het om een jong meisje ging, reglementen, Leiden Marathon. Is dat nog iets wat een vervolg gaat krijgen of is dat nu nog te vroeg om daarover te praten? Niet misschien grote gevolgen hoor, maar de ouders van Rosalie hebben natuurlijk ook al aangegeven, het was volledig eigen verantwoordelijkheid. Maar kan een evenement, een groot evenement als een Leiden Marathon en zo'n gebeurtenis, ja, hoe nu verder naar een volgende editie?
1: Nou ja, die vraag is vooral aan Leiden Marathon om te beantwoorden. Als burgemeester steun ik de Leiden Marathon volledig. Ik vind dat ze het ontzettend goed organiseren, veiligheidsaspecten goed in oogschouw nemen. Ik heb intensief met hen gesproken naar eerdere edities waarbij de hitte enorm opliep. Daar hebben ze ook vorig jaar ongelooflijk goed op geacteerd. Dus ik zie niet direct op dit moment aanleiding om te zeggen van nou, volgend jaar moet het over andere boeg. Ja, er is al discussie geweest over de leeftijd. Nou, Rosalie was bijna 16, in goede conditie. Dus ja, ik zie op dit moment niet direct zaken waar de Leiden Marathon enorm mee aan de slag zou moeten. Want ze hebben hun zaken gewoon goed op orde. En het is los van deze tragedie een mooi evenement voor de stad, waar heel veel mensen heel veel plezier aan beleven. Dus ik hoop ook van harte dat de voorbereidingen richting volgend jaar ook gewoon weer goed lopen. En dat we die afspraken die we altijd maken ook kunnen blijven maken.
0: Je hoorde een stukje uit Rudo in gesprek met de burgemeester. Burgemeester Peter Heikoop uit Leiden. Wil je het teruglezen? Terugzien? Het interview? Kijk dan even op onze site. Centraalplus.nl

Amy Winehouse. Ja, ik denk dat we met z'n allen naar rehab moeten als het zometeen ineens weer buiten koud wordt. Hè? We zijn zo gewend aan het warme weer. Amy Winehouse dus op Centraal Plus. En dit is Usher Scream. Usher, baby.

Louis Capaldi uit de 30 hier op Centraal Plus. The Day That I Die. Tot zover de middagshow voor deze, ja, toch wel lekkere woensdag, hè? Een stuk lekkerder dan gisteren. Die temperatuur is toch een stuk beter te verdragen dan die 30 plus van gisteren, toch? Maar goed, als we maar boven die 20 graden blijven, is het ook wel lekker, toch? We zitten nog in het voorjaar, toch? Goed, tot zover de middagshow. Morgenochtend vergeet niet naar Mark te luisteren in de ochtendshow. En ik spreek je morgenmiddag.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende 2 wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Hofvliet 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Er is een vrachtwagen gestopt met pech bij Nieuwkerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. ZZ Leiden Basketbal was gisteravond niet sterk genoeg om te winnen van Donar in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs werd verloren met 97-89. Omdat het nu 2-1 voor Groningen is, bepaalt de vierde wedstrijd aanstaande vrijdag wie doorgaat naar de finale. Een onafhankelijke bezwaarcommissie vindt dat de gemeente Leiden fouten heeft gemaakt door 14 parkeerplaatsen aan het gangetje en de Nieuwe Rijn op te heffen. Bewoners kwamen in actie en zamelden 1200 handtekeningen tegen de opheffing in. Wat er nu gaat gebeuren is afwachten. Leiden mag het bezwaar naast zich neerleggen. En Zoeterwoude viert haar 750-jarig bestaan met een speciale XXL popquiz. Ruim 300 deelnemers kunnen tegen elkaar gaan strijden in de Eendekooi in Zoeterwoude-Rijndijk. De gratis muzikale quiz neemt deelnemers mee in de geschiedenis van het dorp en de wereld daaromheen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 11 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet nog een kleine 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nieuwebrug gebeurde een ongeluk. De vertraging is opgelopen tot een klein kwartier. En tenslotte een auto met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Die is gestrand bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vertraging een kleine 10 minuten ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

luistert naar Nieuwe Centraal plus Michael hier op Centraal Plus. Met zometeen dus de hit or shit. Jij mag bepalen of nieuwe muziek de playlist ingaat. Verder natuurlijk ook nog de clubbanger van deze week. En ik heb met de clubbanger rekening gehouden met het weer. Het is een lekker zomers plaatje. Dus ik ben benieuwd van ja, wat vind jij er nou precies van? En natuurlijk ook het tweede uur rond 20:30. Editie nummer 201 van de Baars in de House Mix. En dat allemaal gecombineerd met de lekkerste hits en het nieuws uit je regio. Tot 9:00, Centraal plus Michael.

0: Believe Me, Alex Warren. En daarvoor nog Don't Matter Now van George Ezra op Centraal Plus.
1: De Michael Barentje Show presents Hit or Shit.
0: Ja, iedere week zoek ik weer nieuwe muziek uit. En van die muziek mag jij dan gaan bepalen of die de playlist in moet bij Centraal Plus of niet. Wordt het een hit, denk je, of is het gewoon helemaal shit? Ja, deze keer gekozen voor een nummer van Sera. Het nummer heet Move. En aan jou dus de taak om dit even goed te luisteren en te oordelen van oké, dit wil ik vaker horen of eigenlijk helemaal niet meer. Nou, je kan stemmen door een mailtje te sturen naar michael@centraalplus.nl. En dan straks na het regennieuws van 19:30 ga ik bekendmaken of we hem vaker gaan draaien of niet. De hit or shit van vandaag is Sera met Move.

0: De Michael Barentse Show presents... Hit or Shit.
1: Ja, de nieuwste Sera zit dus in de Hit or Shit vandaag. En ik ben benieuwd, moeten we dit vaker gaan draaien? Het nummer heet Move. En je kan stemmen. Mailen even naar michael@centraalplus.nl. En dan zometeen na 7:30 maak ik het bekend. Zometeen hoor je I Love Life van Bakermat. Maar eerst nog direct. Dit is Won't Fall.

0: 21 Savage met Creepin. En daarvoor nog I Love Life van Bakermat en Rani op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met straks natuurlijk de uitslag van de Hittershit. En ook Imagine Dragons met Follow You staat klaar. Maar eerst nog een update uit jouw regio met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. ZZ Leiden Basketbal was gisteravond niet sterk genoeg om te winnen van Donar in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs werd verloren met 97-89. Omdat het nu 2-1 voor Groningen is, bepaalt de vierde wedstrijd aanstaande vrijdag wie doorgaat naar de finale. Een onafhankelijke bezwaarcommissie vindt dat de gemeente Leiden fouten heeft gemaakt door 14 parkeerplaatsen aan het gangetje en de Nieuwe Rijn op te heffen. Bewoners kwamen in actie en zamelden 1200 handtekeningen tegen de opheffing in. Wat er nu gaat gebeuren is afwachten. Leiden mag het bezwaar naast zich neerleggen. En Zoeterwoude viert haar 750-jarig bestaan met een speciale XXL popquiz. Ruim 300 deelnemers kunnen tegen elkaar gaan strijden in de Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk. De gratis muzikale quiz neemt deelnemers mee in de geschiedenis van het dorp en de wereld daaromheen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 11 graden. Morgen is de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Imagine Dragons, Follow You en daarvoor nog Dark Before the Dawn van Somjeu op Centraal Plus.
1: De Michael Barentse Show presents Hit or Shit.
0: Ja, en bij de Hit or Shit heb ik net de nieuwste sterren laten horen. Het nummer heet Move. En aan jou was de vraag, moeten we dit vaker gaan draaien of niet? Wordt het een keer een hit? Ja, of is dit een van de mindere platen van haar en wordt het shit? Of is het shit? Nou, helaas voor Sera, ja, dit is net aan. Maar met 46% hit en 54% shit gaan we hem helaas niet toevoegen aan de playlist. Ja, helaas voor Sera, we moven toch weer even door. Met zometeen natuurlijk de clubbanger, maar eerst nog de nieuwste Calvin Harris. Dit is Satisfied.

Pommelien Thijs met Atlas. En daarvoor nog de clubbanger van deze week. Hold on me van Mirko en Meeks op Centraal Plus. Met straks na 8 uur ga ik jou vertellen welke artiesten gaan optreden tijdens de laatste race van de Formule 1 in Zandvoort. Verder ook nog Chess Special komt eraan naar Matt Simons. Dit is Weekend.

0: Juan.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
2: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden. Mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight op Centraal Plus. Ja, en Afrojack is toevallig een van de artiesten die gaat optreden tijdens voorlopig de laatste Grand Prix in Zandvoort. Hij opent op vrijdag en zaterdag het feest. En dat doet hij samen met La Fuente. En Martin Garrix doet dat dan weer op zondag. Verder treden er ook nog artiesten op als Fleming, Snolle Bollekes, Acta aan de Munnik, De Jeugd van Tegenwoordig en ook nog Davina Michel. Dus ja, echt een volle bak, een goede line-up. Ja, en een van die artiesten, ja, die draai je misschien niet al te vaak. Maar afgelopen weekend stond ik te draaien op mijn feestje. En daar kwam dit nummer wel voorbij, want die werd aangevraagd. La Fuente met Ratata op Centraal Plus. Oh, I'm like...

Closed. Jizzo met Eyes Closed samen met Zane. En daarvoor nog Jean de Paul en Alexis Jordan met Got to Love You op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En ook met het laatste nieuws uit deze regio. Want als ik even ga kijken op onze website www.centraalplus.nl, daar zie ik wel een heel opmerkelijk artikel. Tenminste, een opmerkelijk artikel. Ik zou het hem nooit nadoen. Want de Leidse David die rent ruim 2100 kilometer naar Rome voor het goede doel. Dat zijn ruim 50 marathons in 55 dagen. Ja, hij doet het allemaal voor het goede doel voor het Ronald McDonald huis. Ja, maar dat is natuurlijk echt een gigantische prestatie. Ik word echt al moe alleen bij de gedachte. Maar deze Leidse David die doet het wel. Nee, je kan dus gewoon even het artikel lezen op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp.

Claude met Écoutez-moi en daarvoor nog Let Me Love You van DJ Snake en Justin Bieber op Centraal Plus. Met nu de Baars en Houts Mix, editie nummer 201 alweer. Ja, het recept is duidelijk. Het zijn 6 remixen die ik vervolgens weer aan elkaar gemixt heb. En let op, ja, je zou wel een klein dansje kunnen doen. Baars en Houts Mix, nummer 201, hier op Centraal Plus. Baars!

Nickelback, We Stand Together. En daarvoor nog Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean op Centraal Plus. En dit was hem weer voor vandaag. Volgende week woensdag ben ik er nog. En daarna 3 weken op vakantie. Dus ik zou zeggen, ik spreek je volgende week met dan een nieuwe Hit or Shit. Een nieuwe Baars in de House mix. En natuurlijk ook een nieuwe clubbanger. Voor nu nog Frank Rizzardo. Get out.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China. Dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Door Al Benitez met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijk assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijk assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal.